0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker €100 de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Consider

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 'S Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: I'm the invisible man.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In het noorden van Limburg staat een berg afval in brand bij een vuilstort net buiten Weert richting de Belgische grens. Er zijn grote vlammen te zien en er zijn knallen gehoord, meldt de regionale omroep. Er is ook veel brandweer uit andere delen van Noord-Limburg bezig om de brand te blussen. Het Spaanse eiland Tenerife is klaar voor de komst van virusschip Hondius. Op een leeg industrieterrein zijn tenten en toiletten neergezet om iedereen morgen op te vangen. En wat verder opvalt is de massale aanwezigheid van de pers. Bijna 30 mensen worden bij aankomst meteen met het vliegtuig naar Nederland gebracht. In Amsterdam werd vandaag een housefeest op het laatste moment afgeblazen omdat een grote tent niet veilig zou zijn. De gemeente keurde de tent af en de 20.000 bezoekers zitten nog steeds te wachten op een reactie van de organisatie. Ze hopen dat ze hun geld terugkrijgen. Een kaartje kostte zeker 100 euro de man. En Almere City blijft zicht houden op een snelle terugkeer in de Eredivisie. Over 2 wedstrijden waren ze in de play-offs te sterk voor de Graafschap. Vanavond werd het in Doetinchem 2-2. Eerder op de avond ging ook Willem II door in de play-offs ten koste van RKC Waalwijk. Willem II en Almere spelen in de volgende ronde tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Het blijft vannacht droog bij 5 tot 10 graden. Morgen is het zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. 's Avonds kan in het zuiden een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
4: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelsbaan. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is bijna in Tenerife. Het wordt daar rond 6:30 verwacht. Een paar uur later mogen de eerste mensen het schip verlaten. Ze worden eerst nog getest op het Hantavirus voor ze naar huis vliegen en moeten thuis 6 weken in quarantaine. Het cruiseschip gaat naar Rotterdam om te worden schoongemaakt. In Pieterburen is vannacht een huis afgebrand. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak en konden op tijd naar buiten komen. Het enige wat de brandweer kon doen was voorkomen dat andere gebouwen ook in brand zouden vliegen. Het gaat nog wel een tijdje duren tot de brandweer klaar is met nablussen. De provincie Utrecht blijft strooien met boetes zolang de bussen niet rijden zoals is afgesproken. Per kwartaal gaat het om een boetebedrag van 100.000 euro, meldt RTV Utrecht. Sinds december zijn er grote problemen toen nieuwe bedrijven de busdienst overnamen. Het gaat nu wel iets beter, maar nog lang niet zoals het hoort. En in delen van Den Haag en Amsterdam brak gisteravond een Turks voetbalfeest uit. Fans van Galatasaray gingen de straat op omdat hun club voor de 4e keer op rij kampioen werd in Turkije. In de Haagse Schilderswijk werden daarom straten afgesloten, zodat er geen ongelukken konden gebeuren. In Amsterdam Slotermeer liep het verkeer vast. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in het zuiden een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife. Het ligt in de haven voor anker en alle opvarenden worden straks met kleine bootjes naar de wal gebracht. Daar krijgen ze allemaal een check op het hantavirus. Daarna worden ze meteen naar klaarstaande vliegtuigen gereden. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee naar Eindhoven. Op een groot cruiseschip dat op weg is naar de Bahama's is het norovirus uitgebroken, meldt het AD. Er zitten ruim 4000 mensen op het schip en ruim 100 hebben het virus. Ze moeten overgeven en hebben last van diarree en zitten geïsoleerd. Uitbraken van het norovirus komen zeker bij grote cruisemaatschappijen vaker voor. Israël heeft de laatste twee opvarenden van een Gaza-vloot vrijgelaten. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Ze werden anderhalve week geleden samen met bijna 200 anderen opgepakt. Die waren in bootjes onderweg naar Gaza met hulpgoederen. Twee werden verdacht van terrorisme. Op hun arrestatie was veel kritiek. En in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 300 mensen opgepakt. Die werkten voor een bedrijf met illegale goksites. Ze hadden er meer dan 70 online. Er werkten allemaal buitenlanders. De leiders van het goksyndicaat worden nog gezocht. De laatste tijd worden er in Indonesië vaker van dit soort internationale illegale gokbedrijven opgerold. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nu cruiseschip Hondius is aangekomen bij Tenerife, kan worden begonnen met de evacuatie van de passagiers en bemanningsleden. Op het schip is het Hanta-virus uitgebroken. Niemand heeft nu symptomen, maar ze worden wel even gecheckt. Het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk doorvliegen naar huis. 30 mensen gaan naar Eindhoven. Ruim 100 mensen op een cruiseschip dat in de Cariben vaart hebben het besmettelijke norovirus opgelopen. Ze moesten braken en hebben last van diarree. Het schip komt morgen aan in Orlando in Florida. Tot die tijd moeten ze in hun hut blijven. Er zitten bij elkaar ruim 4000 mensen op het schip. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Ze werden gezien als de initiatiefnemers van de hulpvloot. De vloot werd 1,5 week geleden door Israël onderschept bij Creta, waar zo'n 200 mensen op verschillende bootjes, onder hen ook Nederlanders, die werden eerder al vrijgelaten. En 2 vrouwen zijn in Oostenrijk ernstig gewond geraakt na een sprong met een wingsuit uit een vliegtuig. Wingsuit is een pak waarmee je als een soort vleermuis zweeft. De vrouwen botsten tegen elkaar en raakten allebei een hoogspanningskabel. Eentje viel daarna nog 10 meter en kwam in een rivier terecht. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnig en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op Tenerife lijkt alles klaar te zijn om de opvarenden van cruiseschip Hondius van boord te halen. De eerste bussen zijn aangekomen waarmee de passagiers en bemanningsleden naar vliegtuigen worden gebracht. Ze krijgen allemaal ook nog een medische check. Op de Hondius brak het hantavirus uit. 3 mensen zijn daardoor overleden. Vannacht zijn 2 jongens gewond geraakt bij een vechtpartij in het uitgaansgebied van Noordwijk. Eentje werd met een glas op zijn hoofd geslagen, melden lokale media. De ander werd nagekeken door ambulancemedewerkers en kon daarna naar huis. Verdachte die de jongens mishandelde is aangehouden. Israël heeft 2 opvarenden van een Gaza-vloot het land uitgezet. Het zijn een Braziliaan en een Spanjaard. Die werden opgepakt toen ze met anderen in bootjes naar Gaza wilden varen. Internationaal was er veel kritiek op hun aanhouding. Israël ziet de 2 als de initiatiefnemers van de vloot. En ruzie tussen de eigenaar van een dakterras en de gemeente Amsterdam. Volgens AT5 wil die het terras weg hebben omdat de man geen vergunning heeft. Maar die verwijst naar een bouwtekening uit 1896 waarop een zogenoemd platje is getekend. Dat vindt de gemeente geen terras. Het moet dan ook weg, anders is de dwangsom 10.000 euro. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en droge dag met 13 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Tegen het eind van de middag en vanavond kan in Brabant en Limburg een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ik zit vastgelijnd.
0: Ice Radio. Geen playlist. Maar passie.
3: Goed dan, vergeten.
2: Ice Radio.
0: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Moraal van de week.
6: Dear listeners. This is a special show on Ice Radio with
7: Peter Moraal.
6: Dat bent u niet.
8: Ah, Peter.

precies weer aan het begin van de moraal van de week. Hier op Huis Radio, nummertje 440. Dave Stewart en Barbara Gaskin, It's My Party. Ja, en ja, wie is aan het huilen? Ja, ik niet, want ja, ik ben er wel nu, maar ik ben er eigenlijk niet, want eigenlijk ben ik gewoon lekker in de zon. In Malaga, nou ja, in Spanje. Maar ja, er zijn mensen die vinden dat vervelend. Kan ik ook niet helpen, die moet een beetje huilen.

0: kant op waaien. Herman Vinkers?
1: Mijn vrouw en ik hadden een plan opgevat een weekje naar Parijs te gaan. Ik kan u wel vertellen, met z'n tweeën een paar honderd kilometer in één auto. Dan wordt je huwelijk behoorlijk op de proef gesteld. Zij reed. We reden dan niet en zij zei, je moet hier rechtsaf. Ik zei, dat maak ik zelf wel. Afijn, ik ging rechtsaf. Volgende ochtend stonden we weer in de file. En om een lang verhaal kort te maken, werd mijn vrouw allemaal te veel. Het is toch ook verdorie altijd hetzelfde wanneer ik met jou op vakantie draai. Ik ben er nog goed zat ook, zei ze. Ik ga hier langs de kant van de weg staan, ik steek mijn duim omhoog. De eerste de beste die mij meeneemt, daarmee ga ik op vakantie. Binnen een minuut zag ik hoe ze in een blauwe Ferrari stapte en wegreed. De rest van de week heb ik alleen doorgebracht. Saaie vakantie. Ja, ik heb nog nooit zo'n saaie vakantie gehad. Oh, wat was dat een intens saaie vakantie.
2: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: Hij doet zijn eigen werkje. Beter moraal.
4: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren? Ja,

0: zo heet hij. Heet Myself uit het bakje nieuwe muziek.
1: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
0: Ja, dat wou ik zeggen hier op Ice Radio. Maar ja, ik had al een jingle ingepland. 1981, Kit Haen. Danny.
2: Peter.
3: Ik wil met die Peter.
2: Peter.
3: Peter.

0: Dit vind ik dus heel erg mooi. Maar ja, dat interesseert jullie. Nee, terecht natuurlijk ook. Want het gaat om jullie, niet om mij. Dit vond ik trouwens ook een hele goede plaat in 1981. Laurie Anderson. Oh, Superman.
1: Wat was je naam ook alweer?
0: Peter.
2: Peter is waarschijnlijk een fan van 60.
3: Peter doet ook mee.
4: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.

0: beter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van een Beatle dat je waarschijnlijk wel kent. Ja, nou ja, worden. Ik ben het natuurlijk al lang.

0: anderhalve minuut over. Dit is Rotjoch met Tomorrow.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet ziek.
0: Sorry.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, okay, Peter. Vieze goorlel.
5: Zijn de Off Beatles.
6: De Beatles.

0: Jacks op de klok. Alweer een half uur voorbij het hele uur. Tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Ich und ich. Du erinnerst mich an Liebe.
1: Ice Radio.

1981 staat centraal in deze aflevering van de Moraal van de Week. Hier op Ice Radio. Dit is Bill Wyman. Bekend als William George Perks. Oh nee, dat was zijn echte naam. Hij was

Hallo, wat is dit nou? Dit kan nooit de bedoeling zijn. Ho, weg ermee. Ja, ho, ho, ho, ho, ho. Dit is ook niet de bedoeling. Nee, dit zijn wel hele slechte nummers uit 1981.

Ja, terwijl ik dit aan het inlezen ben, hè, want ja, het is gewoon in de computer inlezen over de muziek heen. Muziek heb ik natuurlijk wel zelf helemaal uitgezocht. Hè. Zo belangrijk om te melden. Wie ben ik? Nou, dat heb je al een paar keer gehoord. Mag ik niet te vaak vertellen van de directie? Dit doet me wel denken aan de directie.

0: Please fast forward the tape to the end to cue up side two for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik ga
3: een
4: procesvoorstel, laten we hiermee stoppen.
5: Wat
6: ben je stil, waar denk je aan?
5: What are you thinking about?
7: Dat was een slappe hap.
8: Fijne uitzending verder, dames en heren. Het is met name heel veel plezier hebben.
9: I'll say to him. Bernie, I'll say, they'll never make that money back.
10: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knap.
11: Ice Radio, met nu het ANP nieuws van 10 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Spanjaarden gaan als eerste cruiseschip Hondius af, dat nu voor anker ligt bij Tenerife. Met kleine bootjes worden de passagiers aan wal gebracht en dan gaan ze meteen door naar vliegtuigen die klaarstaan. Nederland neemt ongeveer 30 mensen mee, die vliegen naar Eindhoven. Als alle passagiers de Hondius hebben verlaten, vaart het schip naar Rotterdam. Daar wordt het gedesinfecteerd. Het duurt waarschijnlijk een dag of vijf voordat het schip in Nederland is. In Rotterdam wordt ook het lichaam van een passagier van boord gehaald, die overleed door het hantavirus, net als een Nederlands echtpaar. Sinds vrijdagmiddag wordt een meisje van 17 uit Domburg vermist. Volgens Omroep Zeeland ging ze een boodschap doen en is ze daarna spoorloos. Ze heet Anastasia en komt oorspronkelijk uit Oekraïne. De politie roept op om 112 te bellen als iemand het meisje heeft gezien of andere informatie heeft. En in het uitgaansgebied van Noordwijk was gisteravond ruzie en daarbij is een jongen met een glas op zijn hoofd geslagen. Volgens lokale media raakt ook een andere jongen gewond. Een verdachte is aangehouden. Waar de ruzie over ging is niet duidelijk. De politie doet daar nog onderzoek naar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Door 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
13: I like it.
11: Ice Radio.
14: Your alternative to ordinary radio.
15: Ice Radio.
11: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij Tenerife is begonnen met de evacuatie van een eerste groep passagiers van cruiseschip Hondius. Het zijn Spanjaarden die in kleine bootjes naar de wal worden gebracht. Dan gaan ze meteen naar het vliegveld voor een vlucht naar Madrid. Er staat ook een toestel klaar naar Eindhoven. Die passagiers worden zo ook van boord gehaald. Een Brits medisch team is met parachutes op een afgelegen eiland in de Zuid-Atlantische Oceaan gedropt, omdat iemand misschien besmet is met het Hantavirus. Het gaat om een bewoner van het Britse eiland dat het virus mogelijk tijdens een cruise met de Hondius heeft opgelopen. Het eiland heeft geen vliegveld en is alleen per boot bereikbaar. In Hamme in België is een jongen van 7 overleden nadat hij bij het spelen op een springkussen tegen een hek was gevallen. Het zou zijn gebeurd toen een windhoos het kussen omver blies. 3 andere kinderen raakten bij het ongeluk licht gewond. Het gebeurde op een jeugdvoetbaltoernooi waar je allerlei activiteiten kon doen. En flinke schade en brand door een zware explosie in een portiekwoning in Rotterdam-Noord vannacht. Meerdere bewoners moesten de woning uit, meldt Rijnmond. Volgens de politie werd het brandje door een bewoner geblust en zijn muren zwart geblakerd. Een paar voordeuren zijn ontzet. Zouden geen gewonden zijn. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend droog en zonnig, vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking, maar het gaat niet regenen. Het wordt 13 tot 20 graden, aan het eind van de middag al wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

blijkt uit eerste onderzoek. Het slachtoffer werd op straat aangevallen door een man. De imam viel en werd daarna geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft in Zutphen twee mannen opgepakt die verdacht worden van drugshandel. Ze vielen op in een parkje toen de ene man iets aan de andere gaf. De twee hadden onder meer een mes, drugs en andere wapens bij zich. Bij het doorzoeken van een huis werd €350.000 contant geld gevonden, veel zilver en heel veel drugs. En een lief gebaar van een agent in Tilburg zorgde voor wat spanning bij een gezin dat onderweg was in een auto. Het kreeg van de politie een stopteken en werd aan de kant gezet. Het gezin schrok er wel van, zo meldt de regionaal omroep. Al snel was duidelijk dat de agent een bosje bloemen had gekocht voor Moederdag. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking aan, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler. Morgen is het niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot

hebt.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Kan niet lang meer duren en er worden ook de Nederlanders van cruiseschip Hondius gehaald. Een groep Spaanse passagiers is al naar een gereedstaand vliegtuig gebracht. De Nederlandse groep vliegt samen met Belgen, Duitsers en Grieken naar Eindhoven. Iedereen wordt aan wal gecontroleerd op het hantavirus dat aan boord uitbrak. Gisteravond werden in Den Bosch 3 minderjarige jongens gestoken op straat. En nu is een verdachte aangehouden. Is ook een minderjarige jongen van 17. Even daarvoor hadden ze ruzie. En volgens Omroep Brabant vluchtten de 3 slachtoffers een snackbar in om op de politie te wachten. Ze raakten lichtgewond. In een café in het Friese Wolvenga zou vannacht geschoten zijn en daar is iemand lichtgewond geraakt. Toen de politie kwam was de verdachte al weg, maar die kon later worden opgepakt. Dat ging niet vanzelf. Agenten moesten onder meer het stroomstootwapen gebruiken. Bij de verdachte werd ook een pistool gevonden. En er is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland, maar beide landen beschuldigen elkaar van het schenden ervan. Over en weer is er met drones aangevallen, zeggen ze. Gevechtspauze kwam door bemiddeling van president Trump. Rusland had erom gevraagd vanwege de parade gisteren in Moskou. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft droog bij 13 tot 20 graden. Aan het eind van de middag wordt het al koeler, morgen niet veel warmer dan een graad of 10 met een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een deelnemer aan de marathon van Leiden is overleden. Dat bevestigt de politie aan RTL Nieuws. Het is niet duidelijk wie het is. Eerder meldde regionale media al dat een vrouw niet goed was geworden en werd gereanimeerd. De rest van de marathon

om alles zo snel mogelijk weer werkend te krijgen. En een paar dagen geleden werd een zeedrone vol explosieven gevonden bij de kust van het Griekse eiland Lefkada. Die is nu onschadelijk gemaakt. Mogelijk is hij van Oekraïne. Die gebruikt ze om de schaduwvloot van Rusland aan te vallen. Een zeedrone is een klein bootje en lijkt op een jetski. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag droog en op steeds meer plaatsen bewolkt bij 13 tot 19 graden. Morgen is het koud met 's middags hooguit 10 graden. Er is wat zon, maar er vallen ook een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. /.dash. Kijk aan wie daar is. Bada boom, bada bing. Good morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een tragische gebeurtenis bij de marathon van Leiden. Daar is een deelnemster niet lekker geworden tijdens de wedstrijd. Het is een meisje van 15, meldt Omroep West. Ze werd meteen gereanimeerd, maar dat heeft niet geholpen. Ze is overleden. Niemand mag nu meer van start gaan in Leiden. Goed nieuws over de opvarenden van virusschip Hondius. Ze zijn niet besmet, dat heeft Spanje gezegd op een persconferentie. Het schip ligt intussen bij Tenerife, alleen de Spanjaarden zijn van boord gehaald. Bij de Nederlanders moet dat nog gebeuren. Ze stappen daarna zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Eindhoven. Opnieuw een actie in de haven van Rotterdam. Daar wordt voor de tweede dag op rij een spoorlijn geblokkeerd. Het is een protest van actiegroep Geef Tegen.

0: Bye bye allemaal.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn van boord gehaald. Ze zijn nog op Tenerife en vliegen straks met mensen uit andere landen naar Eindhoven. Daar krijgen ze een medische check. De Nederlanders gaan daarna 6 weken thuis in quarantaine. Bij de halve marathon van Leiden is het helemaal misgegaan met een deelnemster. Een meisje van 15 uit Oestgeest werd niet lekker tijdens de wedstrijd en overleed. Ze is nog gereanimeerd, maar ze was niet meer te redden. De organisatie heeft het over een vreselijke gebeurtenis en leeft mee met de familie. In Engeland zijn 2 mensen opgepakt voor brandstichting in een voormalige synagoge eerder deze week in Londen. Het zijn een man en een vrouw. Het gebouw raakte licht beschadigd. In Londen waren de afgelopen maanden vaker incidenten bij Joodse instellingen. 8 mensen moeten binnenkort naar de rechter. En in Spanje is vanavond de voetbalkraker tussen Barcelona en Real Madrid, waarin Barcelona kampioen kan worden. Maar het is een dag met een dubbel gevoel voor de trainer van Barcelona, Hansi Flick. Zijn vader is namelijk overleden. Maar er zou nu geen tijd voor rouwen zijn. Flick zou er vanavond gewoon bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht wordt wat regen verwacht. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
1: Ice Radio. Dennis van Leeuwen.
5: Met nu.
1: Tegendraads.

The Fix met One Thing Leads to Another. Van harte welkom bij de show. Dit is Tegendraads op Huis Radio en mijn naam is Dennis. Je hebt vast wel gemerkt wat hier gaande is. We zitten vandaag in de 80's. Dat is die periode waar het genre New Wave echt op zijn hoogtepunt was. Denk aan bands als Depeche Mode, Duran Duran, The Cure en bijvoorbeeld Simple Minds. Vandaag dus terug naar die 80's. Je hoorde aan het begin van het uur New Order, bekend natuurlijk van die hele bekende platen. Blue Monday, vandaag hoorde je Age of Consent. Daarna de Simple Minds uit 1981 met Love Song. En zojuist dus The Fix, een Engelse band die in Amerika eigenlijk populairder was dan in hun eigen land. Zometeen de Flock of Seagulls, na Talk Talk, met daarin natuurlijk Mark Hollis. Ja, ben ik tegendraads. Deze man was echt de koning van de tegenwerking. De platenmaatschappijen die wilden hem in hippe pakken hijsen, net als die Duran Duran. En hij haatte echt elke minuut van die poppenkast, van die platenbusiness. Ja, de bekende nummers als It's a Shame, die waren vooral bijvoorbeeld om de rekeningen te betalen. En de platen als Today, die werden eigenlijk gemaakt omdat ze dat, ja, gewoon het leukste vonden. Dit is Talk Talk met Today. We'll be right back.

De Human League die zat echt werkelijk een jaar lang opgesloten in een hele dure studio. Ze betaalde iets van 1000 pond per dag of zo. Ja, ze hadden een beetje ruzie. Ze kwamen er maar niet uit. Er was één enkele basdrum. Ja, daar konden ze het maar niet over eens worden. En ja, ze schreven dus met dit nummer The Lebanon. Dus een, zeg maar een soort politiek statement wilden ze maken over de burgeroorlog. Maar het rijmde allemaal zo knullig, joh. Dat, ja, ze hebben wel de hitlijsten gehaald, maar vooral met de meest slechte songteksten ooit. Ongelooflijk, toch? Ice Radio. Dit is Tegendraads op Ice Radio. We zitten vandaag in de 80's, de tijd waar de New Wave toch wel heel erg populair was. Ik was natuurlijk ook gewoon fan, hè. Zometeen Robert Smith met The Cure. Na Echo and the Bunnymen. Dit is Bring on the Dancing Horses.

0: The Cure met Just Like Heaven.
1: Ice Radio.
0: Robert Smith van The Cure die stond toen bekend als een hele sombere, ja, donkere man. Zeg maar de koning van de duisternis. Hij was altijd in het zwart. Daarom waren de fans zo verbaasd toen hij dit nummer schreef in 87. Ja, zo'n vrolijk liedje. Het is allemaal geschreven tijdens een trip aan de Franse kust waar hij samen was met zijn vriendin. Hij zegt, I'm in love with you and just like heaven. Zou het misschien dan toch iets te maken hebben met die frisse Franse buitenlucht? Weet je natuurlijk niet, een beetje dat verliefde allemaal. In een New Wave lijst mag Depeche Mode natuurlijk niet missen. Mag niet ontbreken, vind ik zelf. Ze werden later vrij excentriek, maar in het begin waren ze echt New Wave. Een beetje de periode waarin ik ze wel echt het beste vond.

De chauffeur van Duran Duran is een beetje een vreemde eend in de bijt, eigenlijk altijd. Ja, andere platen van de band waren vooral heel veel glitter van die dansbare baslijntjes. Maar met deze plaat dumpte de band echt bewust hun imago als van die vrolijke posterjongens met dat mooie haar. Om te bewijzen dat ze ook ijskoud en afstandelijk konden klinken. En dat was ook meteen het moment waarop ze stopten met het pleasen van de fans. Ja, dit nummer klinkt eigenlijk ook meer als een gemiddelde underground band dan inderdaad die Duran Duran die we daarvoor eigenlijk wel kenden. En met die bekende nummer, Denk aan de Reflex, Rio. Ja, er zaten gekke nummers bij, hoor. En als je net de radio aanzet, we zitten vandaag in de 80's met Tegendraads. De periode waarin de New Wave muziekscene echt op zijn hoogtepunt was. Ja, het was natuurlijk altijd wel erg veel duisternis en somberheid, zoals deze platen dus van Duran Duran. Wie ook eventjes geen zin hadden in vrolijke muziek, waren Roland Orzabal en Kurt Smit van Tears for Fears. Het volgende nummer gaat over de jeugd van Roland. Gaat over de relatie met zijn ouders, want hij was namelijk echt bar slecht. Ze gaven hem dan wel een dak boven zijn hoofd, maar eigenlijk nul liefde. Ze keken helemaal nooit naar hem om. Dit is Pale Shelter.

Tegendraads vandaag lekker in de New Wave-periode. Muziek uit de jaren 80 met bands als Duran Duran, The Cure, Depeche Mode en Tears for Fears. En dat is dan nog wel een beetje mainstream hoor, want ja, ik wil het je niet aandoen, maar in New Wave vind je ook heel veel van die hele duistere, donkere beentjes. Maar dat is misschien voor een andere dag. Tot zover de show van vandaag. Volgende week zondag ben ik er weer. Tussen 4 en 5 maak ik weer een nieuwe Tegendraads. Straks hier Melle Tuik met zijn Morning Mix. Maar nog één plaat voor je. Joe Jackson, ja, is een beetje een mix tussen synthpop en new wave. Ja, hij begon als echt een new wave muzikant. En later ging hij een beetje naar de synthpop. Met dit soort nummers als Steppin' Out. Graag tot volgende week zondag. Bye bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse passagiers van virusschip Hondius zijn op de luchthaven van Tenerife. Een vliegtuig naar Eindhoven staat op het punt van vertrek. Er zijn bijna 30 opvarenden aan boord, waaronder ook buitenlanders uit Duitsland, België en Griekenland. De Nederlanders gaan hier 6 weken in thuisquarantaine. En intussen zijn 14 Spaanse opvarenden aangekomen in Madrid. Zij gaan ook in quarantaine, maar dan in een militair ziekenhuis. De groep werd als eerste geëvacueerd van het cruiseschip. Dat gaat uiteindelijk naar Rotterdam, waar het helemaal wordt schoongemaakt. De burgemeester van Leiden kan nauwelijks geloven dat iemand is overleden bij de halve marathon. Hij noemt het ontzettend verdrietig nieuws en leeft mee met de familie van het meisje van 15. Ze werd kort voor de finish niet lekker en werd meteen gereanimeerd, maar dat kon niet voorkomen dat ze overleed. En alle clubs in de Eredivisie hebben een kwartiertje geleden afgetrapt voor de één na laatste wedstrijd van het seizoen. En er is een hoop om voor te spelen. Zo kan Feyenoord definitief een plek in de Champions League binnenslepen. In Breda was een protest van NAC-supporters omdat hun club vrijwel zeker degradeert. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en op steeds meer plaatsen bewolkt. De temperatuur ligt tussen de 13 en 19 graden. Vanavond en vannacht is er wat regen mogelijk. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set him up, you

0: Flock of Seagulls and the more you live, the more you love. Hey, hartelijk welkom. Een gloednieuwe editie van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Die ligt op je te wachten, die staat op je te wachten. Die wacht op je, laat ik het zo formuleren. Muziek is de hoofdmoot, verder de bekende ingrediënten zoals je ze wel vaker hoort in dit programma. Als je vaker luistert. En dat betekent dat ik natuurlijk ook aandacht heb voor de nieuwe Icebreaker. Sienna Spyro heeft hem deze week te pakken. En dit is Material Lover.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

dat wel eens vaker verteld volgens mij. Maar ja, je luistert misschien niet altijd. Dit is een liedje van mijn allereerste zelfgekochte album. Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. Dat album heet Discovery, de eind jaren 70. En nou ja, ik had toen wel een paar singeltjes gekocht al volgens mij. Maar de eerste keer dat ik zoveel zakgeld bij elkaar had gespaard om een LP te kopen. En de keuze viel op dat album van Electric Light Orchestra. Hey, goedemorgen, hartelijk welkom. Ice Radio, het enige format-free radiostation van Nederland. Geen playlist, maar passie, dat is ons uitgangspunt, ons motto. Je bent terechtgekomen in Melle's Morning Mix. En dat waardeer ik, dat je deze zender weer hebt op weten te zoeken op de donderdagochtend. Of op de zondagmiddag natuurlijk, hè, tussen 5 en 7 wordt dit programma altijd herhaald. Ik hoop dat het goed met je gaat. Met mij gaat het eigenlijk wel prima. Ja, ik ben in training geweest de afgelopen weken, maanden voor de halve marathon van Leiden. En zondagochtend is het zover. Ik moet je zeggen, ik zie er toch wel tegenop. Maar goed, ik ben een paar kilo kwijt. En ja, ik heb wel aardig wat kilometers, wat trainingskilometers afgelegd. Hopen dat het weer een beetje mee zit. En ja, dan moet het maar gebeuren. En na afloop is het klaar. Daar kijk ik dan ook wel weer naar uit. Dat ik na afloop gewoon klaar ben met die halve marathon. Hey, ja, verder het weer. Ja, dat is een beetje kwakkelen. Hè? Mijn bootje is uit de stalling eindelijk. Die ligt weer in veilige haven. En ja, ik wil graag het water op met een zonnetje en een glaasje witte wijn. Nou, dat is er nog niet echt van gekomen. Terwijl dit echt wel weer de periode is met Koningsdag en Hemelvaart volgende week. En Pinksteren zit er nog aan te komen. Al die lange weekends en zo. Dat is natuurlijk altijd wel prettig. Als het dan weer dan nog een beetje meewerkt, is het helemaal mooi. Maar goed, over het weer kunnen we het altijd wel hebben. Laten we het over dit programma hebben. De bekende ingrediënten trekken aan je voorbij. Straks Monica Leijen met meer vrouwen op de radio. We hebben een ice-icoon deze week van The Cars. En daar ga ik uiteraard een track van draaien. Prachtig album uit 78. Ik heb het Prince moment. Volgend uur de Pimpam plaat. Lekkere oude disco dance classics. En ik heb Bruno

kent de stem waarschijnlijk van The National. Daar is hij namelijk de zanger van, Matt Berninger. Bonnet of Pins heette dat. Prachtig liedje van, wat is het, een jaar of twee geleden, denk ik, hooguit. Ik heb het boekje van Robert Lodge weer bij me met opmerkelijke verhalen uit de muziekgeschiedenis. En vanochtend wilde ik het even met je hebben over Freddie Mercury, de enige echte. Ja, bijzonder verhaal over Freddie, althans bijzonder opmerkelijk verhaal. Sommige muzikanten hebben altijd een notitieboekje naast hun bed liggen. Maar Freddie Mercury die pakte het net iets serieuzer aan. Hij was namelijk bang dat hij 's nachts een melodie zou bedenken en dat hij die de volgende ochtend dan weer kwijt zou zijn. Dus wat deed hij? Hij zette gewoon een piano naast zijn bed. Letterlijk binnen handbereik. En kwam er 's nachts een idee op, een melodie, dan kon hij dat meteen spelen en vastleggen. Geen gedoe, geen uitstel. En volgens hem is op die manier ook het begin ontstaan van Bohemian Rhapsody, ergens midden jaren 70. Ja, achteraf geen slechte gewoonte om een piano naast je bed te zetten, want dat ene nachtelijke idee groeide natuurlijk uit tot een van de grootste hits uit de popgeschiedenis. Soms is inspiratie dus niet alleen een kwestie van talent, maar ook van zorgen dat je er snel genoeg bij bent. Ja, of je nou echt per se een piano naast je bed moet zetten om midden in de nacht erop te spelen, weet ik niet. Maar bij Freddie werkt het in ieder geval. Ja, wat draai je dan van Queen? Nou, ik kies niet voor Bohemian Rhapsody. Nee, ik heb even zin in Hammer to Fall.

0: Kwam ik van de week weer eens tegen in mijn eigen collectie. Ik denk, hé, dat is eigenlijk best een lekker liedje. Genuine Pony was natuurlijk een grote hit. En deze zat daar vlak achter. The Same Old G. Zegt het jou nog wat, Monica Leijen? Goedemorgen overigens.
1: Goedemorgen, ja, nog wel. Ik moet wel even graven, maar komt af en toe dan terug, inderdaad. Ja.
0: Genuine. Ja, dat was echt de R&B uit de jaren 90. Ja. Hey, goedemorgen, gaat het goed met je allemaal?
1: Ja, gaat goed.
0: Ben je thuis of ben je aan het werk? Ben je aan het doen?
1: Ik ben aan het werk. Maar even tussendoor even weggelopen.
0: Even tussendoor, heel goed, heel goed. Ja, dat hebben we graag, want we bellen jou elke donderdagochtend in het kader van Meer Vrouwen op de Radio. Ja, Shanna Spyro, die had de icebreaker deze week, dus daar kon ik natuurlijk niet omheen. Maar verder zijn het allemaal mannen die ik tot nu toe gedraaid heb. Dus hoogste tijd voor wat vrouwelijke vocalen. Wat heb je voor ons? Het is niet heel hoog en heel lang, geloof ik, hè? Het is een beetje klein.
1: Het is heel erg klein. Het is volgens mij 1,57 meter.
0: Ja, een beetje Prince-omvang. Of omvang, hoogte in ieder geval, ja.
1: Ja, ja, en het grappige is, volgens mij runs dat in de family. Hoe zeg je dat? Komt dat in de familie voor? Want deze mevrouw waar we het over gaan hebben, die heeft ook een zus. En die is net zo klein. En die is wel iets bekender. En die heet Kylie Minogue. Maar we gaan het hebben over Danny Minogue. Ja. Dus dat is de zus van.
0: Dat is de zus van. Is het de jongere zus? Zus van.
1: Ja, de kleine zus van. En ook Australische, dus uit Australië, zangeres en actrice. En tegenwoordig vooral jurylid en tv-persoonlijkheid, zoals dat dan heet. Ik zit even te denken. Wat, er valt niet zo heel veel over te vertellen. Misschien omdat het zo klein is. Maar ze heeft dus in
0: als je klein bent, is er weinig over je te vertellen. Dat is nou maar eenmaal zo. Het is niet anders.
1: Maar ze heeft zeg maar in de jaren 90 heeft ze en begin 2000 heeft ze LP's gemaakt, of albums gemaakt en wat hitjes gehad ook inderdaad. Waar dit er dan eentje van is. En ze had dit nummer had ze eerst gehoord als clubnummer van een Duitse dance producer, GCA. En dat was Jean-Claude Adès.
0: Ja, want ik ken het nummer van GCA. Dat was een beetje de artiestennaam. En inderdaad, later heeft zij het gedaan, ja.
1: Ja, want ze had het gehoord en ze dacht, hé, dit is wel leuk. Want het was eigenlijk een clubnummer. En, of een danceclub. En ze zegt, hier kan wel eens een poppennummer in zitten, zeg maar. Dus ze heeft gevraagd of ze dat mocht gebruiken. En ze heeft dus samen met hem ook de lyrics gemaakt. En het omgeturnd tot dit nummer.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, dit kwam erna, hè? Dus hij had het eerst zelf gedaan en daarna deed Danny het.
1: Ja.
0: En wij schrijven zo begin deze eeuw, gok ik. Of misschien nog eind vorige eeuw.
1: 2003 was
0: ja,
1: dit.
0: Ja, vind ik begin deze eeuw. Toch, nou, kondig hem maar aan, Mo. Dan gaan we er lekker naar luisteren.
1: Ja, nou, dit is Danny Minogue met I Begin to Wonder. When I'm walking down.

0: als Monica Leijer dan aan het woord is geweest en gezorgd heeft voor meer vrouwen op de radio, dan is de band een beetje gebroken. Hè? Dan kunnen we niet genoeg vrouwelijke vocalen hier in Mellis Morning Mix horen. Apollonia 6 en The Sex Shooter.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice-icoon.
0: Was een liedje van Prince, hè? Maar dat hoef ik je niet te vertellen. Hey, Ice-icoon deze week is van de Amerikaanse band The Cars. Het debuutalbum van The Cars uit juni 1978. En dat heet gewoon The Cars. Nou, er staan een aantal liedjes op die je kent. En dit is niet een single geweest, maar misschien ken je het ook wel. Want het is echt wel een radiohit geworden nadat het op dat album was verschenen. The Cars uit 78 nogmaals en Moving in Stereo.

0: Ik heb dat vorige week ook al verteld, maar pak een beetje anderhalve week geleden was ik in de Melkweg bij een optreden van Sky Newman. En daar stond het helemaal vol met jonge dames, heel veel van Engelse afkomst. Zo pak een beetje tussen de 18 en de 28 jaar. En voorafgaand aan het concert, ja, dan wordt er altijd een beetje muziek gedraaid. En op enig moment kwam op stevig volume dit nummer uit de speakers van Olivia Dean. En al die meiden die gingen helemaal uit hun dak en zongen het allemaal woord voor woord mee. Het is een heel fijn liedje, kan niet anders zeggen. Olivia Dean dus, and the man I need.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Het was allemaal wat rondom die tiende sterfdag van Prince. Ik weet niet of je nog iets meegekregen hebt van de Purple 100... die afgelopen weekend werd uitgezonden op een ander radiostation. Ik hoop dat we er op Ice Radio ook nog wat van meekrijgen. We zijn nog steeds in onderhandeling met het management. Hoe dan ook, ik blijf voorlopig elke week een liedje draaien in Mellis Morning Mix van mijn grote muzikale held. Dit schreef hij in 89. In 89 werd het bekantje van de hit Party Man...

0: Radio.
1: Traditiegetrouw zou ik bijna zeggen, sluit ik het eerste uur af met een lekkere fijne disco dance classic. Deze komt uit begin jaren 80. Ik heb hem veel en vaak gedraaid in dat kleine discotheekje in Gouda waar ik toen de resident DJ was. Stevie Addington en Feel So Real. Home here bij Ice Radio. Na het nieuws ben ik bij je terug met deel 2.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een nieuwe stap voor 8 Nederlandse passagiers van virusschip Hondius. Ze werden eerder vanmiddag van boord gehaald bij Tenerife en zitten nu in het vliegtuig naar Eindhoven. De operatie is nog lang niet afgelopen, want Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van het schip op te halen. En andere landen zijn ook druk met het terughalen. Frankrijk heeft dat gedaan met 5 mensen. Ze zijn intussen geland in Parijs en gaan 3 dagen in quarantaine in een ziekenhuis. In Spanje ging het om 13 passagiers en een bemanningslid. Zij zijn intussen in Madrid, waar ze ook een tijdje worden afgezonderd. In Apeldoorn mag straks 1 uur worden gedemonstreerd tegen een AZC. Dat heeft de gemeente besloten. Het begint om 7 uur en wordt gehouden op een rotonde die wordt afgesloten. Er zijn strikte regels, zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Dit weekend waren er ook al demonstraties. Meerdere mensen werden opgepakt. En zangeres Dua Lipa is woedend op Samsung. Het bedrijf heeft haar gezicht gebruikt om televisies te verkopen en heeft daar niks voor betaald en er was ook geen toestemming gevraagd. Dua doet eigenlijk nooit mee aan dit soort acties en wil dat ook niet doen voor Samsung. Ze stapt daarom naar de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: Ken je ze nog? The New Adventures. En de Midnight Magic Maniac. Dat is echt weer zo'n plaat die je nergens meer hoort. Alleen op Ice Radio. Omdat je daar lekker mag draaien waar je zin in hebt. En ik had zin in The New Adventures. Ja, uit Groningen kwamen ze volgens mij. En begin jaren 80. Een beetje brugklasse idee. Goedemorgen, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix. Als ik het heb over brugklasse idee, heb ik het over mijn eigen brugklasse. Dat begrijp je. Hey, fijn dat je er nog steeds bent. Ik heb nog iets minder dan een uur voor je. Straks de pingpongplaat. En Paul Goumi is ook aanwezig in dit uur. Althans, dat heeft hij me beloofd. Dus daar ga ik er maar vanuit. Voor een keuze uit Pauls platenkast. En verder muziek. De nieuwe single van Madonna. Samen met Sabrina Carpenter. Heb je hem al gehoord? Hij heet Bring Your Love.
1: Ice. The Alternative.

inderdaad, de Blues Brothers en Steve Winwood en zo. Maar bovenal de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. En daarvoor de nieuwe single van Madonna met welwillende medewerking van Sabrina Carpenter. Ze deden het samen op Coachella en Bring Your Love. En dit is Nederlands nummer 1 nog steeds. Alex Warren en Fever Dream.

0: see me.
1: Dat had je aan het begin van deze eeuw. Allemaal van die leuke zangeressen waar je tegenwoordig niet meer zo heel veel over hoort. En ook niet zo heel veel van hoort. Michelle Branch en Everywhere. Hey Paul Goulmy, hartelijk goedemorgen.
2: Goedemorgen Melle.
1: Hoe is het met jou? Ben je thuis of ben je ergens in het buitenland?
2: Nee, ik ben thuis.
1: Oh, en heeft dat een reden? Of ging er iets niet door of zo?
2: Nee. Er ging er iets niet door. Er waren wat trips naar het Midden-Oosten gepland. Maar die zijn even op middellange termijn geschoven. Ik denk wel dat ik over een paar weken weer een poging ga wagen. Dat ik daar gewoon heen ga.
1: Ja. Nou ja, laten we het niet over politiek hebben. Maar het is te hopen dat het daar inderdaad dusdanig rustig blijft en wordt. Ja. Dat jij daar weer naartoe kan en iedereen die dat wil. Maar ja, even lekker thuis. Dat was sowieso toch een beetje een voornemen voor je. Om iets minder vliegkilometers te maken dit jaar.
2: Exact. En dat lukt nu goed. Kan even thuis wat nuttig werk, of gewoon mijn home office wat nuttig werk verrichten. Maar binnenkort toch wel weer. Dan moet er wel weer meer gevlogen gaan worden.
1: Ja, nou ja, voorlopig kunnen wij in ieder geval wat makkelijker bellen. Want in den vreemde is er nog wel eens een tijdzone die wat afwijkt van de onze. Of je bent druk. Maar gelukkig ben je er vanochtend voor Paul's platenkast. Die staat natuurlijk vol met polyvinyl, met cd's, met singeltjes en weet ik van wat er allemaal in staat. En dan pluk je elke week wat uit. Wat heb je gekozen voor ons deze week?
2: Ja, het is een plaat die je eigenlijk best wel vaak hoort. Maar ik vind hem eigenlijk nog steeds heel erg lekker. En ja, soms kom ik met platen waarvan de meerderheid denkt van, wat is dit? Alleen Monica Leijen niet. Maar in dit geval is het echt een evergreen, wil ik niet zeggen. Maar ik vind het nog steeds een heerlijke plaat van een groep die ik ook nog steeds heel goed vind van wat ze toen hebben gecreëerd. Een Amerikaanse groep die eigenlijk in Europa veel succesvoller was dan in de United States.
1: Ja, toen jij zei dat je ze nog steeds goed vindt, toen vroeg ik me af, zijn ze nog actief? Maar dat niet meer, denk ik, hè?
2: Nee, dat niet meer. Maar ik bedoel, als
1: de muziek
2: als
1: van toen vind je het nu nog steeds goed. Ja, precies.
2: Heel erg lekker, ja.
1: Hé, maar dit was niet die hele grote nummer 1 hit, toch?
2: Nee. Ik vind deze wel de meeste van hun hits. Ze hebben ook mooie albumtracks, maar van hun hits vind ik deze wel de mooiste.
1: Ja, en er zat zo'n heerlijk huppelmeisje bij. Hij speelde gitaar en hij zong. Ja. En dan had hij zo'n huppelmeisje naast zich. Ja.
2: Nou ja, en die zong ook nog wel.
1: En die zong ook nog, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb hem klaarstaan voor je. Dus kondig hem met verve aan. En dan gaan we lekker luisteren naar de keuze uit Paul's platenkast deze week.
2: Ja, het is Cock Robin met When Your Heart Is Weak.
1: Ja, dus niet The Promise You Made en ook niet Thought You Were On My Side, maar die andere mooie. Ja. Paul, dankjewel. Leuke keuze. Hey, geniet van het thuis zijn en we spreken je volgende week weer.
2: Tot volgende week.
1: Bye bye.
2: Doei.
1: Oh, dit is best wel lang geleden hoor dat ik dit gehoord heb. Leuke plaat.

Voor de fijnproevers onder ons, een oud liedje van France Gall. Opnieuw op de plaat gezet door Alizé in een live uitvoering. Lekker zomers liedje, daar heb ik zin in. Ik hoop ook dat het een beetje zomers weer wordt de komende tijd. Kunnen we meer van dat soort muziek gaan draaien. Zo direct nog de Pim van Plaat, maar nu eerst John Cougar Mellencamp en Wild Night.

Daar was er nog een keer, mijn nieuwe vriendin Sky Newman. En een oude icebreaker, Walk heette dat. En daarvoor hoorde je John Cougar Mellencamp en Wild Night. En ja, terwijl ik die plaat draaide, dacht ik, wie is nou die damesstem ook alweer met wie die dat nummer zingt? Nou, dat wist ik niet meer uit mijn hoofd. Toen moest ik even opzoeken. Dat was Michelle Ndejeocello. Lastige achternaam altijd. Ja, een dame met een gouden keeltje, werkelijk. Vrienden, zo direct de Pimpanplaat. Maar eerst nog eens even deze oude van Foreigner. En die heet Love on the Telephone.

Allemaal hints de laatste tijd. Daar hebben ze dan weer de juiste mensen voor ingehuurd. En inderdaad, deze week werd bekend dat de Rolling Stones weer met een nieuw album komen. Ze zijn nog maar met z'n drieën. En de Ronnie Wood is de jongste, 879 geloof ik. En Mick en Keith zijn allebei boven de 80. Maar ze zijn in topvorm, zegt Mick Jagger. Nou, ik ben heel benieuwd. Je hoorde Mess It Up in de Purple Disco Machine mix. Dat was ook nog niet eens zo heel oud van dat vorige album. Vrienden, hoogste tijd voor de Pimpamplaat. Je weet hoe het gaat. Ik heb een digitaal Pimpampetschijfje. Ik draai drie letters. Die voer ik dan in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die drie letters en die volgorde in de titel. En dan kies ik er dan ter plekke één van uit. Zo eenvoudig kan een radio-item zijn. De eerste letter is de M van Melle. De M van Melle. Dus wat zeggen we normaal bij de M? De M van Michael of zo. Of van Michel. De M van weet ik veel. Even kijken. Hoeveel plaatjes hou ik dan over? 5840. 5840, bijna 6000. Veel te veel. Tweede letter is de S. De S van Simon. Dan hou ik over 87. 87 liedjes. Maar ik zit te kijken. De meeste titels eindigen op MS. Arms met MS. Problems met MS. Dreams met MS. Ik heb wel Amsterdam. Daar zou ik een T bij moeten draaien. Heel veel Dreams, heel veel Arms. Wat heb ik verder nog? Seams heb ik ook nog. Nog meer Dreams. Ik ben heel benieuwd of ik er wat bij draai. Even kijken. De derde letter is de D van Dirk. De D van Dirk. Nee, dat wordt niks. 0. MSD zit in geen enkele titel in die volgorde. Nog een keer draaien. Even kijken. De A. De A van Anton. MSA. Nee, ook 0. MSA. Nou, dat kon wel zo lang verhaal worden dit. Even kijken. De MSD levert niks op. MSA niet. En dit is dan de E van Eduard. De E. Oh, dat is één liedje. Eén liedje met een M, een S en een E in de titel achter elkaar. Even kijken, dan is de keuze niet reuze, maar ik vind het wel een leuk liedje. Ja, die gaan we gewoon draaien. De M, de S en de E zitten in het woord themselves. S-E-M-S-E-L-V-E-S. Themselves. Sisters are doing it for themselves. The Eurythmics met Aretha Franklin.

Het is niet hun grootste hit, maar ik vond het altijd wel een fijn liedje. Het goede doel en brood en spelen. Volgende week vrijdag staan ze in onze eigen Nobel in Leiden. De Goede Doel Revival samen met Henk Westbroek. En ja, ik heb toch maar een paar kaartjes gekocht voor all time's sake. We gaan richting het einde van deze editie van Mellis Morning Mix. Maar eerst nog die prachtige stem. Oh, ik hou er zo van. Stevie Nicks en The Room's on Fire.

Ik heb er nog eentje voor je. En die is van Earth, Wind and Fire. Je mag een dansje maken zo aan het eind van de donderdagochtend. Of aan het begin van de zondagavond. Hè. Mij maakt het verder niet uit. Dankjewel voor het luisteren. Dat waardeer ik zeer. En ik hoop dat je dat volgende week weer doet. Dan ben ik er weer met een verse editie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Feyenoord heeft goede zaken gedaan op de voorlaatste dag van de competitie. Het werd 1-1 tegen AZ en daarmee is Feyenoord tweede geworden en zeker van deelname in de Champions League. NEC aasde ook op die plek, maar kan die op zijn buik schrijven. Ajax verloor met 1-2 van Utrecht en staat nu vijfde. Nederland heeft Spanje bedankt voor de hulp bij het terughalen van 8 Nederlanders die op het virusschip Hondius zaten. Ze zitten nu in het vliegtuig en landen vanavond in Eindhoven. De Spanjaarden krijgen bedankjes van premier Jette en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Goed gewerkt Spanje, zeggen ze. Er is nog veel onduidelijk over het 15-jarig meisje dat overleed tijdens de halve marathon in Leiden. Ze werd op een gegeven moment niet lekker en was niet meer te redden. Het lag vrijwel zeker niet aan het weer, want de omstandigheden waren gunstig. Het was een graad of 15 en er stond een windje. In Wenen is het openingsfeest van het Songfestival geweest. Alle landen stelden zich voor op een turquoise loper en daar kwamen honderden mensen op af. Israël was er ook. Door hun deelname doen meerdere landen niet mee uit protest tegen de oorlog in Gaza. Het zijn onder meer Nederland, Spanje, Ierland en IJsland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is over en uit voor NAC. De club is na 2 seizoenen gedegradeerd naar de eerste divisie. NAC won wel van Heerenveen, maar kan door de resultaten van andere clubs niet hoger eindigen dan plek 17. Voor Feyenoord was het wel een goede dag. Het werd 1-1 tegen AZ en daardoor mag Feyenoord nu meedoen aan de Champions League. Eindhoven is klaar voor de komst van opvarenden van cruiseschip Hondius. Ze zijn vanmiddag vertrokken op Tenerife en landen over ongeveer een half uur. Vrijwilligers van het Rode Kruis staan klaar om ze op te vangen. Aan boord zitten zo'n 30 mensen, waaronder 8 Nederlanders. Die gaan 6 weken in thuisquarantaine. De Israëlische premier Netanyahu heeft in een interview gezegd dat de oorlog met Iran pas voorbij is als het uranium daar verwijderd is. Iran heeft het nog steeds, ook in raketten, zei Netanyahu. Die laconiek reageerde op de vraag hoe je dat dan aanpakt. Het is volgens hem lang niet zo moeilijk als iedereen misschien denkt. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zijn de eerste festiviteiten rond het Songfestival geweest. Het wordt een week onder hoogspanning, want elke dag worden wel demonstraties verwacht tegen de deelname van Israël. Veel mensen vinden dat Israël geweerd had moeten worden vanwege de situatie in de Gazastrook. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er wat regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden in de middag. Ook zijn buien mogelijk en in de avond wordt het guur met veel wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Eindhoven is het vliegtuig uit Tenerife geland met bijna 30 opvarenden van virusschip Hondius. Aan boord waren 8 Nederlanders en ook Duitsers, Belgen en Grieken. Ze werden opgevangen door medewerkers van het Rode Kruis. Nederland stuurt morgen weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen op te halen. In Utrecht heeft de politie gisteravond ingegrepen in de wijk Overvecht. Jongeren daagden daar de agenten uit en staken voertuigen in brand. De politie was aanwezig met meerdere eenheden om de rust te herstellen. Eerder liep het daar ook al uit de hand. Toen gooiden jongeren vuurwerk naar de politie na een aanhouding. Iran waarschuwt Frankrijk en Engeland. Doe niet mee met Amerika. Stuur geen oorlogsschepen naar de straat van Hormuz. Anders slaan we terug, zegt de Iraanse minister op X. Frankrijk en Engeland helpen op verzoek van president Trump. Hij wil de zeestraat weer openen en heeft daar landen van de NAVO bij nodig. En het lijkt er steeds meer op dat Ajax de na-competitie ingaat om volgend jaar Europees voetbal te kunnen spelen. Ajax staat nu 5e na de pijnlijke nederlaag tegen FC Utrecht. En als dat volgende week ook zo is, is de na-competitie een feit. Ajax moet dan uitwijken naar Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht valt er regen. Morgen is het koud met hooguit 10 graden. Ook zijn buien mogelijk en in de avond gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De opvarenden van vierenschip Hondius leken opgelucht toen ze vanavond aankwamen op vliegveld Eindhoven. Sommigen zwaaiden naar de pers toen ze naar de aankomsthal liepen. Ze hadden voor de zekerheid allemaal een mondkapje op. Aan boord van het vliegtuig waren 8 Nederlanders en zeker 20 buitenlanders. De Nederlanders mogen na een medische check meteen naar huis. Daar moeten ze zich 6 weken afzonderen, maar ze mogen af en toe wel naar buiten om de benen te strekken. Ze moeten zich wel houden aan een regel die we allemaal nog goed kennen van de coronacrisis: 1,5 meter afstand houden. Ook de paus heeft vandaag aandacht besteed aan Moederdag. Hij stond bij ze stil in Rome en zei: we moeten bidden voor alle moeders in de hele wereld. Vooral voor moeders die het zo moeilijk hebben in conflictgebieden. De paus zelf heeft geen moeder meer. Zij had kanker en overleed in 1990. En Feyenoord-trainer Robin van Persie is blij dat zijn team de Champions League heeft gehaald. Feyenoord speelde vandaag met 1-1 gelijk tegen AZ en is daarmee definitief tweede geworden. Over zijn toekomst bij Feyenoord is van Persie duidelijk. Hij zegt dat hij volgend seizoen ook weer trainer is. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online? Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

1, 2. 1, 2.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Morgen zijn er nog 2 evacuatievluchten met passagiers van cruiseschip Hondius. 6 mensen stappen dan op een vliegtuig naar Australië. 18 mensen vliegen naar Nieuw-Zeeland. Er gaan ook passagiers mee uit landen die zelf geen vliegtuig hebben gestuurd. Het zijn de laatste reizigers die nog op Tenerife zitten na de cruise. Verschillende Europese landen waren vandaag druk met het terughalen van passagiers van virusschip Hondius. Nederland haalde 30 mensen op in Tenerife, waaronder 8 Nederlanders en een groep buitenlanders. De meeste komen uit Duitsland en de Filipijnen. De Nederlanders moeten zich thuis 6 weken afzonderen. Iran heeft een aantal eisen neergelegd bij Amerika voor een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Ze willen dat de sancties op de olieverkoop een maand worden opgeschort en Amerika moet stoppen om de havens van Iran te blokkeren. President Trump zegt op True Social dat hij het voorstel van Iran volkomen onacceptabel vindt. En opmerkelijk nieuws over de wedstrijd NAC Heerenveen. Die werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid door supporters. De resterende 8 minuten worden morgenmiddag gespeeld in Heerenveen. En niet zoals vandaag in Breda. Breda geeft om veiligheidsredenen geen toestemming meer om daar te spelen. Er mag geen publiek bij. Het weer van Weer Online. Vannacht valt in het zuidoosten wat regen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen is het koud en wisselvallig. Er worden buien verwacht en niet veel warmer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the...